Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle vijf de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
1: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
0: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
2: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
0: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

degene die niets doet, alleen maar wacht, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
1: There's a so-called hit list doing the rounds on social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
0: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
0: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
1: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
0: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
2: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb

elke tijd verbonden. Die een sneltrein vaart en snelle langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering.

emotions, but it seems the same no matter what.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek uit het verleden en heden.
2: Laat ik gelijk de afspraak met je maken. Jij doet je ding, dan doe ik mijn ding. En dat is het opzetten van lekkere liedjes. Dus welkom allemaal bij een uurtje De Muziekfabriek.
1: Beleef en ervaar. De Muziekfabriek.
2: Hier zijn de eerste 3. En de eerste, ja, dat is altijd een gouden ouwe, zo aan het begin van het programma. En laat ik dit keer gewoon eens rustig aan beginnen met Chicago en You're the Inspiration.
3: Kort op.

0: In de jaren 80 waren ze het meest populair. Ze hebben dan ook heel wat hits op hun naam staan. Dit was er een van. We Are Family, die anderen zijn He's the Greatest Dancer. Last in Music. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Sister Sledge, leuk om deze nog eens gehoord te hebben in een uurtje de muziekfabriek. Daarvoor zat Miss Montreal, Love You Now. En we begonnen dit rijtje van drie met die gouden ouwe van Chicago en Your The Inspiration.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: Het wordt weer smikkelen, want we gaan weer terug naar een bepaald jaar.
1: Onze jaartelling loopt en stopt bij het jaar.
0: Dit keer 1987.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van LL Cool J met I Need Love. LL Cool J is een artiest naam van James Thought Smith. Deze New Yorker werd geboren op 14 januari 1968 en is een Amerikaanse rapper en acteur. LL Cool J staat voor Ladies Love Cool James. Hij groeide mede dankzij de rap ballad I Need Love in de jaren 80 uit tot een van de grootste hiphopsterren. Geholpen door zijn gespierde lichaam en zijn karakteristieke liplikken is LL Cool J tevens uitgegroeid tot een sekssymbool. En dat liplikken, dat schijnt een zenuwtrekje van hem te zijn. Ook heeft hij in meerdere films en televisieseries geacteerd. Die week stond LL Cool J op nummer 3, eveneens op hoogste behaalde notering. En dat voor 5 weken hitlijst.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Herman van Veen met Toveren. Hermanus Jantinus van Veen werd in Utrecht geboren op 14 maart 1945. Maar je kent hem beter onder de naam Herman van Veen. Hij is een Nederlandse podiumkunstenaar, schrijver, componist, regisseur, muzikant, acteur en presentator. Hij werd opgeleid tot violist, zanger en muziekpedagoog. Daarnaast is hij activist voor de rechten van het kind. In 2004 werd hem de World Peace Flame overhandigd, een symbool voor vrede, vrijheid, eenheid en waarheid. Geïnspireerd op de eeuwige vlam die in het huis van Gandhi brandt. En op 9 december 2009 kreeg hij een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Brussel. In 2012 werd hij benoemd tot professor. Als blijk van waardering voor zijn humane inzet voor de rechten en het welbevinden van het kind in onze maatschappij. Ter ere van zijn 65ste verjaardag ontving Herman van Veen de Edison Oeverprijs. Die week stond hij op nummer 39 en een week eerder was dat op 36. Hoogste behaalde notering nummer 36 en dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar week 45 van 7 november 1987.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
2: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove. For

0: En zo heette het, afkomstig van het album 25 van Adele, Water Under the Bridge. Daarvoor een liedje uit de jaren 70 van Lou Rawls, Lady Love. En we begonnen dit rijtje van drie Nederlandstalig met Erik van Klinken en gewoon een lekker wijf.
1: Listen to the jukebox classic.
0: Steve Lawrence is een Amerikaanse zanger-auteur en werd geboren als Sidney Limbowich in Brooklyn. Hij werd ook bekend als het duo Steve en Eddie, samen met zijn vrouw Eddie Gourmet, ergens in het midden van de jaren 50.
1: We are going back in time, time, time. But first Ron, tell something more about it.
0: Met alle plezier, zijn ouders hadden een bakkerij op White Plains Road in de Bronx. En hij zelf zat toen op de Thomas Jefferson High School. Als zanger had hij in de late jaren 50, begin jaren 60 onder andere succes met liedjes Galway Girl, Pretty Blue Eyes, Footsteps en Portrait of My Love. Die stuk voor stuk de hitparade aandeden en in de top 10 terechtkwamen. Zijn muziek concentreerde zich voornamelijk in nachtclubs en op musicalpodiums. En hij had meerdere gastrolletjes in televisieshows. Zo was hij onder andere te zien in de Danny Kaye Show, de Judy Garland Show en de Julie Andrews Hour. In de jaren 1968 en 1969 verscheen hij in de musical Golden Rainbow. De verwachtingen waren hoog gespannen, maar het gehoopte succes bleef gering. Hij heeft wel vele grootheden ontmoet, waaronder Jacqueline Bisset, Frank Sinatra en Sammy Davis Jr.
1: It's now time to push the buttons. So run, play.
0: Nou, zal ik dan maar luisteren uit onze jukebox naar Steve Lawrence met Girls, Girls, Girls.
1: The jukebox classic.

Maar nog altijd zijn we op zoek naar nostalgische Jukebox Classics. Dus mocht je er een in je hoofd hebben zitten, laat het even weten via ronvandersteen.nl. Een veelbesproken onderwerp, zo ook in de jaren 50. Girls, girls, girls. De musical Golden Rainbow, waarin Steve Lawrence zong, bevatte een onvergetelijke liedje I've Gotta Be Me. Het liedje werd gezongen door Lawrence aan het einde van de musical. Sammy Davis Jr. daarentegen zou later een eigen versie maken van het nummer dat in 1969 een dikke hit werd.

0: Dit is nog altijd een uurtje de muziekfabriek op je favoriete radiostation. En je zou gerust kunnen zeggen, voelt zo goed. Muziek van Nick en Simon, daarvoor zat Toto met Rosanna. We begonnen dit rijtje van drie met K43 met How Long Can I Wait For You. Lois Lane is een Nederlandse band van de zussen Suzanne en Monique Kleeman.
1: Oude lullenplaat.
0: De band werd in 1984 door Monique en haar toenmalige vriend Tijn Tauber en door Evert Abbing opgericht.
1: Oude lullenplaat.
0: De oorspronkelijke achtergrondzangeres Angela verliet in 1985 de band en werd vervangen door haar zus Suzanne. In 1987 werd de band finalist in de Grote Prijs van Nederland. De debuutsingle Break It Up verscheen in de lente van 1987 en kreeg een hoop aandacht van de Nederlandse media. De single bleef echter steken in de tipparade. In 1988 zongen de dames de titelsong Amsterdam voor de gelijknamige film. In eigen beheer lanceerden ze vervolgens de single My Best Friend, die een bescheiden hitje werd. De grote doorbraak kwam met het nummer It's the First Time van hun debuutalbum Lois Lane. Ondanks het feit dat hun debuut een mini-album is, verkocht het goed en werd het met platina onderscheiden. It's the First Time haalde de vaderlandse top 10 en wordt nog steeds gezien als de grootste hit van Lois Lane. Ondanks dat ging het ook erg goed met I Wanna Be, die ik dan ook graag voor je wil draaien.
1: Oude lullenplaat.

0: gaan door Lovers Lane. En Lovers Lane ontving in 1989 uit handen van Konamus een zilveren harp. Tussen alle promotiewerkzaamheden door werd er gewerkt aan nieuwe nummers. Waarvan een aantal op het tweede album Fortune Fairy Tales uit 1990 verscheen. De singles Fortune Fairy Tales en I Wanna Be werden grote hits. En het album, ja, wat wil je, dat verkocht prima.
1: Droom van de steen.
0: De hoogste tijd om de biezen te pakken. Dit was het dan weer, een uurtje de muziekfabriek. Op je favoriete radiostation. Zat er iets voor je tussen afgelopen uur? Gewoon even laten weten wat je wil horen. Stel ik ze op prijs via ronvandersteen.nl. Je bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Wees lief voor elkaar. Gegroet maar weer en adios. En luister nog even naar Marco Borsato.
2: Druk je

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Lijnstreek FM.

0: much. Thank you.
1: Rijnstreek FM.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
1: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Axel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
0: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
2: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
0: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
4: Rijnstreek FM.
5: Ja. Het is weer donderdag. Het is weer 7 uur op deze donderdag. En dus tijd voor een nieuwe Jep-sessie. Of course. Helaas dit keer wederom niet met... afgelopen week was het er gewoon. Maar helaas zonder Sanne. Maar op zich... Can't blame her, want zij zit heerlijk in het zonnetje in Oostenrijk. Of nee, in Frankrijk. Oepsie, Frankrijk. In de Alpen met wat vrienden van de kroeg van Franciscus. Van haar dispuutje. Ze is lekker aan het snowboarden en anderen aan het skiën. En ik kreeg net een fotootje van haar dat ze een raadletje aan het drinken was in de zon, in de sneeuw. En ijskouwen. En het zag er heerlijk uit. En ik zit hier maar, helaas. Maar gelukkig hebben wij ook lekker weer. Dus eigenlijk vind ik het ook helemaal niet erg. Ook al had ik graag op een snowboard gestaan in dit weer, vind ik het ook helemaal niet erg om hier lekker te genieten van het weer. Want och, ik was gisteren in het Arboretum. Eventjes een wandelingetje in mijn uppie. Even het krantje lezen daar zo. Dan heb je zo'n stukje gras op de heuvel en daar zaten zo waren een paar kinderen aan het spelen, een paar internationale studenten aan het frisbeeën. Ik werd er helemaal vrolijk van. En dan nog te bedenken dat mei nog moet komen. Hè. We zijn nu al, hebben we zulk lekker weer. We treffen het. Maar jullie treffen het ook, want jullie zijn natuurlijk aan het luisteren naar de beste radioshow van Wageningen. En het begint met Short Skirt Long Jacket van Cake. Een geweldige band.

0: Jawel, jawel, jawel. Dat was short skirt, long jacket, gaande over een pittig dametje met dus een kort rokkie en een lang jasje. Lange jas. Het is natuurlijk niet handig om dan een verkleinwoord te gebruiken. Dat was van Cake. Er zit een hele leuke videoclip ook bij. Ik weet niet waarom, ik kijk helemaal niet super vaak videoclips, maar toch weet ik van sommige dingen wel wat de videoclip inhoudt. Dan laten ze dit nummer laten ze horen aan random mensen op de straat, ik denk in California, in Los Angeles, aan die Muscle Beach. En dan laten ze het zo horen en dan heb je allemaal mensen die zijn ze van, oh wat leuk, en dan komt dat na na na na na na. Dan heb je eens zo'n skater dude of zo'n man, een mannelijk mannetje in ieder geval, en zegt, nou, man, it was so good, but the na na na, that's just gay, man. Nou, ik snap er niks van. Ik vind het geweldig. Dat is, ik word er altijd helemaal vrolijk van dat na na na na na. Ik snap wel. Het is echt zo'n als je wakker wordt met een wijsje in je hoofd en dit nummer ken je toevallig, dan word je best vaak wakker met dat nummer in je hoofd. Of tenminste, ik. Zo, en dan nu eventjes een klein country/blues bangertje. We moeten het ook niet al te modern houden met z'n allen. Even Trolls Love Rock and Roll van Tony Joe White.
1: Now one time I had this little band back home, a rock and roll band. And we was going to play this job one night. It went too far away, so we was walking. Well, we came up on this long, dark stretch of woods. Had an old river running through it. And an old wooden bridge across the river. Well, just as I was about to step up on the bridge, out stepped the troll. The almighty troll. And he said, hey, looks like y'all going to play somewhere. And I said, yes, sir. 'Cause you always want to say yes, sir, to a troll. He said, now I hate to mess up you boys' job, but I sure could dig hearing y'all play a little bit. I said, man, we can't just plug up and play right here on the bridge. And he said, why? And I go, 'cause. But the troll said, play. And that's what we did.

Zo. Lekker zeg. Ik had laatst met een paar vrienden had ik een soort van, nou ja, Tony Joe White avond noemde hij het. Dick, shout-out Dick. En met Joran, shout-out Joran. Hadden we lekker een vuurtje gebouwd, fikkie gestookt. En lekker een boxje meegenomen. Biertje erbij. En heerlijk lekker gekletst en een beetje naar Tony Joe White geluisterd. Echt top. Zeker een aanrader voor al jullie blues lovers out there. Zeker doen. Het is echt erg leuk. Kan ik beamen. Laat ik het even zo zeggen. Zo. Ho! Nee, dat was niet het goede nummer. Wat er gebeurt hier nou? Oké, dit is wel het goede nummer. Dat ging weer erg goed. My Friend. Nog een chille pokoe van Groove Armada.

0: Dat is Groove Armada. Waar slaat het op? Denk je dan? Zou ik dat eens even haarfijn uitleggen?
1: Listen.
0: Inderdaad, listen. Het duo Groove Armada, het is een DJ-duo. Ik ben even de namen vergeten van het duo. Dat heb ik weer natuurlijk weer lekker halfslachtig aangepakt, mijn onderzoek. Maar dat duo, dat heeft elkaar gevonden via gewoon vrienden van vrienden. Zoals dat vaak gebeurt tussen vrienden. Zij heten trouwens Andy Catto en Tom Findlay. Ik geloof Findlay, want ze zijn Britten. Die hadden toen hun eigen club night gekregen in een of andere club. En hun naam, dat is echt heel cool, van dat duo op die club night heette Captain Sensual at the Helm of the Groove Armada. En natuurlijk een armada, voor degene die dat niet weet, is een vloot aan oorlogsschepen. Een armada, dat is gewoon een hele grote groep schepen die ten oorlog trekken. En dit is dus de Captain Sensual at the Helm of the Groove Armada. Ja, ik vind dat wel een hele coole. Ook grappig, ik geloof dat die meneer Findlay, of ik geloof Findlay, ja, die de blonde van de thee, die is het nu zijn eigen boerenbedrijf begonnen, of al een tijd geleden. Die is op een gegeven moment is hij ook één of twee episodes in Clarkson's Farm geweest. Clarkson's Farm, dat is zo'n programma van Jeremy Clarkson van de autoshow Top Gear en de Grand Tour. En die heeft zo zijn eigen boerderij en dat doet hij heel veel grappig. Het is een hele leuke serie om te kijken. Zeker een aanrader. En daar is dus meneer Findlay ook in te zien. Die dus ook zijn eigen boerderij met helemaal biologisch boeren en dit en dat heeft. Maar nu onze grote vrienden van Outkast met The Art of Storytelling.

Ik stoor me aan niets. Oké, ik corrigeer. Ik stoor me aan een hoop. Ik stoor me aan het feit dat de Derde Wereldoorlog zo nodig in mijn tijd moest beginnen. Ik stoor me aan alle auto's die onze steden vervuilen. Ik stoor me aan ons nieuw kabinet. Een kabinet waar ik echt hoopvol voor was. Hoopvol dat er eindelijk eens wat positiefs ging gebeuren voor het klimaat. Dat het onderwijs erop vooruit zou gaan. Dat ze misschien wat kritischer gingen zijn op het Amerikaanse imperium. Zelfs dat ze heel misschien eventueel wat voordelen zouden geven aan de werkende klasse. Maar nee, natuurlijk niet. VVD zit erin en Jette is een makkelijk meebewegende pussy. Oh ja, de VVD, daar stoor ik me ook aan. Oh, even op pauze zetten hoor. ik stoor me aan het onbesef van de bevolking dat onze problemen niet komen door een stelletje arme vluchtelingen en wanhopige arbeidsimmigranten, maar door een elite. Een elite die die vluchtelingen gebruikt om verdeeldheid te zaaien, zodat er nooit ook maar een greintje klassebewustzijn ontstaat. Ik stoor me aan Trump zijn kop. Ook aan die van Jessicus. Die van JD Vance hadden ze wat mij betreft ook wel verborgen mogen houden. Maar waar ik me het meest aan stoor, is de ongevoeligheid van mensen op het internet. Ik zit best wat op Insta. Ik zou mezelf graag wijsmaken dat ik dit doe om het nieuws te volgen. Maar laten we wel wezen, het is gewoon dom, verslavend vermaak. En terwijl ik daar scroll, zie ik aan de lopende band video's van bombardementen, gillende mensen, verwoeste gebouwen en zelfs van mensen die op mijnen staan en hun been verliezen. Veel van deze video's komen deze dagen uit Israël. Hoe komt dat? In Iran hebben ze geen internet, dus de video's die daar gemaakt worden zien we waarschijnlijk over een paar maanden als we ze überhaupt ooit te zien krijgen. Uit Palestina zag je net wat meer, maar ook weinig, want daar werd het journalisten nogal moeilijk gemaakt om de boel naar buiten te krijgen aangezien ze daar allemaal afgemaakt werden door Israël. Uit Israël dus meer beeldmateriaal, niet per se omdat daar meer gebombardeerd wordt, eerder dus omdat ze het nieuws daar ook daadwerkelijk kunnen verspreiden. Dus oké, ik zie die beelden en ik denk, Jezus, wat erg, daar gaan hun levens. Soms echt, soms alleen hun huis waar ze een heel leven hebben opgebouwd, maar toch, het is allemaal verschrikkelijk. Indrukwekkend om te zien hoor, die bombardementen, maar verschrikkelijk. En dan open ik de comments. Nou, wat ik daar zie is niet te bevatten. Mensen die juichen om onschuldige Israëliërs die gedood worden. Dat hun huizen worden vernietigd, dat hun land in duigen valt. Kijk, ik ben heel erg tegen Israël. Ik ben volstrekt anti-zionistisch. Israël is een apartheidstaat met fascistische trekjes. Oké, een verkleinwoord is hier niet helemaal van toepassing. Ik bedoel nogal fascistische trekken. Als ik al mijn punten van kritiek op Israël ga moeten uitleggen, ga ik daar minstens een hele uitzending voor nodig hebben. Maar dit betekent niet dat ik het recht op het leven, dat ik tegen het recht op het leven ben van degene die er wonen. Mensen die daar wonen zijn vaak onschuldig. En als ze een beetje schuldig zijn, zijn ze ook maar gewoon ingedoctrineerd door hun regering. En gif sturen, jongen, op Insta. Juichende mensen. Mensen die zeggen dat ze het verdienen. Dat er meer gebombardeerd moet worden. Dat het er moet lijken op Gaza als ze klaar zijn. What the fuck is er mis met jullie? Hoe is meer leed ooit goed? Ik snap het gewoon niet. Waarom gun je mensen waarmee je het niet eens bent hetzelfde lot als de mensen die je zielig vindt? Waarom zou de bevolking van een land moeten betalen terwijl het de schuld is van hun regering? Zou jij het leuk vinden om je huis en je familie kwijt te raken? Misschien zelfs je leven, omdat je regering het toevallig nodig vindt om een ander land illegaal aan te vallen? Natuurlijk niet. Zeg ik hiermee dat alle Israëliërs zielig zijn en dat ze het helemaal niet eens zijn met hun regering en dat niemand uit Israël schuldig is aan bijvoorbeeld de genocide in Gaza, alles behalve. Veel Israëliërs staan pontificaal achter hun regering en konden het ook wel verwachten dat al deze verwoesting ooit zijn tol zou gaan eisen. Maar betekent dat het meteen goed is dat ze doodgaan? Nog steeds nee. Zou ik het prima vinden als Netanyahu's huis toevallig gebombardeerd wordt wanneer die thuis is, andere discussie. Maar van een willekeurige inwoner van een slecht land, absoluut niet. Vergeet het niet, we zijn allemaal mensen. We leven allemaal in een kutsysteem dat in stand gehouden wordt door een stel pedofiele teringleiers. En als we nou eens tezamen komen en die teringleiers van hun stroon stoten, zonder slachtoffers, mens, dier of plant, zou de wereld er een stuk leuker uitzien dan wanneer we met z'n allen de gevallene burgers gaan lopen te zitten te uitlachen. Dat dus. Echt, ik vind het verschrikkelijk. Die mensen, ja, het is echt, als je, ja, misschien zit ik dan op de verkeerde Insta, maar er zijn vast ook mensen die dan tegen Hamas waren en het gerechtvaardigd vonden, de genocide in Gaza. Ik niet,
Er zijn vast mensen die dat ook vinden. En die hebben waarschijnlijk ook gezegd, ja, die Gazanen, daar zitten allemaal Hamas mensen tussen. Die verdienen het. Die verdienen het net zo goed niet als de Israëliërs het nu niet verdienen. Dat is toch, nou ja, onzinnig. Ik snap het gewoon niet. Meer doden is niet beter. Minder doden is altijd beter. Zelfs de grote leiders die hierachter zitten. Kijk, dat zij vast moeten komen te zitten voor hun misdaden, ja, absoluut. Maar dat het meteen allemaal dood en verderf gezaaid moet worden omdat mensen slechte bedoeling hebben. Stom idee. Anyway, muziek. Goh, het werd weer eens tijd. En wat een pokoe. Oh, wat een banger. Ja, je zou het eigenlijk al moeten weten. Holle.

Hollerea. Ook wel leuk, best wel toepasselijk, want tegen de tijd dat jij / u dit hoort, ben ik de dag daarna, dus dat is dan dus vrijdag, morgen, ga ik naar de jeugd van tegenwoordig toe, live, met mijn zusjes. Dus dat wordt echt hopelijk superleuk. En die zijn gegaan in Groningen optreden. Dus dat belooft gezellig te worden. Lijkt mij dan. Dat lijkt mij dan. Waarschijnlijk een stuk. Ik ben al een keer langs geweest bij een concert van de jeugd met mijn familie. Alleen toen hadden we zitplaatsen in de Ziggo Dome. En dat was dus iets minder. Je zou liever natuurlijk in de moshpit staan met zo'n soort concert. Want ja, dat is gewoon hoe het hoort eigenlijk. Maar nu heb ik dus revanche. En ik heb er erg veel zin in. Maar zoals ik al aan het begin heb gezegd, Sanne die is er dus niet, want die is dus in Oostenrijk en ik ben erg jaloers. Maar ze had nog wel één verzoekje voor een nummer die ik moest draaien. Die had ze blijkbaar opstaan tijdens het snowboarden. Snap ik wel, want het is echt een goed snowboardnummertje. Ik dacht dat we deze al een keer hadden gedraaid, maar blijkbaar was dat niet zo. Ik weet ook niet zo goed waar dat vandaan komt. Ja, het is echt zo'n lekkere early days EDM nummer van een van de Godfathers of EDM. Deadmau5 met I Remember.

0: denk dat ze het ophoudt, hoor. Lijkt me dan, hè? Lijkt me wel.
1: Lijkt me wel logisch dat ze het gewoon onthoudt. Anders dan zou je het niet zo vaak zeggen, toch? Nou ja. Zo, nou iemand... Dat is best een goede segue, heb ik zo onbewust gedaan naar het volgende nummertje. Ja, dat ik heb er nog maar één album, of één nummer van dit album heb ik nog maar gedraaid. Dus, en dat vond ik toch wel echt te weinig. Het is van het album IJsland 2. Absoluut een doodziek album. Echt heel cool. Ook de teksten zijn leuk. Het is goede muziek, dansbaar. Niet per se... de meest gezellige muziek. Best wel heftig. En raad eens wat voor naam deze nou zou hebben. Inderdaad, Boeken. Het is Boeken van IJsland.

0: hard vloeken, maar ik hou kanker veel van. Boeken!
1: Jawel, boeken. Ja, jongens, dames en heren, die nog op de middelbare zitten en aan het spijbelen zijn, of op de unie en aan het spijbelen zijn, lees boeken als je spijbelt. Motherfucker, doe het. Het is goed voor je. Lees boeken. Nu zou er normaal natuurlijk... Wacht, ik doe het voor de vorm even. Kijk, daar hebben we hem. Jawel. Wat een banger is dit ook eigenlijk. Hey trouwens, dat is misschien wel leuk om te weten. Dit nummer heet Dance of the Vampires van Roots Radix. Is een heel cool dubnummertje, vind ik. Een dilemma wordt een beetje lastig om aan jezelf te stellen. Maar ik heb wat goede vrienden van mij daarvoor ingeschakeld. En die heeft één... Ja, ik denk dat het wel een beetje een grapje was. Maar ik kan hem alsnog even aanhalen, het dilemma. Dan moet ik wel even de goede groep vinden in welke dat is gestuurd. Oké, daar is hij. Nooit meer een deur gebruiken of nooit meer een wiel? Mijn haar staat vast in de microfoon. Nooit meer een deur of nooit meer een wiel. Dat is van dat... je hebt zo'n ding van... Zouden er meer deuren op de wereld zijn of meer wielen? Is dat hem? Klopt dat? Ja. Dus, maar dan wielen, dat zijn ook dingetjes op een... weet je wel, op zo'n loopband of zo. Er zitten natuurlijk superveel wieletjes onder. Maar deuren, dat zijn bijvoorbeeld ook gewoon klepjes. En gewoon kastdeuren en zo. Dus waar zouden er meer van zijn, is dan natuurlijk de hamvraag. Maar zou ik er liever nooit meer een deur gebruiken of nooit meer een wiel? Wielen, dat is wel echt kut. Maar zonder deuren, dan wordt het... Om deuren heen. Kijk, als je gewoon een soort van gordijn voor je deur in je deurpost hangt en je ramen gewoon zo'n schuiven of zo, want dan is het niet echt een... Ja, dan is het ook een deur. Ja, goed. Ja, het is lastig hoor, dit. Ja, je kan je ramen wel gewoon schuiven, toch? Dat is geen deur. Ik vind dat geen deur. Ik vind dat... Ja, schuifdeur bestaat, maar dan moet het wel echt een schuifdeur zijn als je gewoon een schuifje hebt. Bijvoorbeeld als je zo... wat is een schuifje? Nou ja, ik denk dat ik dan toch geen deuren kies. Want dan, ik denk dat ik toch het skaten en het skileren en het fietsen, vooral het fietsen en het rijden gewoon in general. Ik mag dan niet meer de trein. Maar ja, aan de andere kant, ik mag sowieso de trein niet in, want daar zitten deuren in om erin te komen. Net zoals een auto. Maar kan ik tenminste nog wel op mijn fiets? Dat is al iets. Trein en auto zijn sowieso uitgeschakeld. Met welke dan ook. Dus dan ga ik liever gewoon voor de wielen. Dan heb ik tenminste nog wat met wielen. Ja, ik wil wielen houden en deuren. Die kunnen wat mij betreft de pot op. Oké, nou. Dat was... Het voelt heel raar om in mijn eentje dat te doen. Maar maakt niet uit. We zijn de... We doen gewoon ons... We roeien met de riemen die we hebben. Riemen die mogen we nog gewoon gebruiken. Dus dat is top. En één van die riemen is muziek. En ik moet nog een genre shout-out doen. En ik dacht, ik doe het maar meteen. Dan hebben we dat ook maar weer gehad. Het genre wat ik ga outshouten is dub house. Het is eigenlijk is het gewoon house. Laten we wel wezen. Maar je hebt dub en dat is zo'n bepaalde sound. En dat komt uit techno. Ja, ik leg het zo uit. Unspoken thoughts. You can't do anything.

Ik moest nog wat uitleggen, hè? Ik had nog wat uit te leggen. Nou ja, je hebt dus dub. Dat had ik net op van die, het ons dilemma liedje. Dat is dub. Dat is dus eigenlijk gewoon, dat heb ik al wel eens uitgelegd. Dus reggae gestript van eigenlijk al zijn vocale dingetjes. Ook eigenlijk gestript van, nou ja, eigenlijk alle climaxen en dingen wat een nummer een soort van episch maakt. Een beetje wat dingen die een nummer ja, een beetje een soort van rode lijn geven. En ze houden gewoon alleen maar de drums en de bas en dan nog een paar effectjes en dingetjes hier en daar. En het is heel erg gefocust op echt het ritme van het nummer en gewoon de vibe van het nummer. In plaats van de rest. De echte, de climax en dat soort dingen. Toen in Duitsland zijn ze ook in techno zo'n soort zo'n genre begonnen. En dat is eigenlijk gewoon dus de techno-nummers van bijvoorbeeld Kraftwerk. Hebben ze gewoon gepakt en daar alles gestript. En gewoon heel veel effecten erop. En dat heeft op een gegeven moment een bepaalde vorm aangenomen. En dat heeft een bepaalde sound. En die sound zit ook een beetje in dit nummertje. Dus ik vond dit een hele goede soort van dubtech house nummer. En ja, eigenlijk is het gewoon house voornamelijk, maar er zit ook wel een beetje wat van die dub techno erin. Dus dat werkt trouwens ook heel goed als je moet studeren of zo, voor al onze studenten. Zet eventjes een dub techno mix aan op YouTube of zo. Of zo'n iemand in het kanaal die goed weet wat goede dub

Becomes a Mom van Caroline Rose. Hij is best een leuk artiestje. Hij heeft veel leuke muziek. Ik vind het ook erg passend bij lente, slash misschien zelfs zomer. Dat geeft ook echt zo'n bepaald sfeertje of zo. Ik krijg er altijd een bepaald gevoel van dit soort muziek. Misschien komt dat omdat ik dat veel luister. Ja, dat is misschien een shameless plug, maar als je dit meer van dit soort muziek wil, ik heb een leuke playlist. Ik heb hem heel lang geleden gemaakt. Het is een beetje een cringe, tenenkrommende naam voor mij dan, maar hij heet Indie Vibe. Dus als je nog eens wat indie muziek wil horen, Jep.Kooijman is mijn Spotify en dan kan je het daar ergens vinden, Indie Vibe. Ja, nou, dat was ook alweer helaas, of misschien word je wel helemaal gek van, maar voor de leuke mensen onder jullie, helaas. Het ene laatste nummertje. Er komt er nog natuurlijk eentje. Ja, dat was hem. Ik heb niet echt iemand om wat aan te vragen. Ik vond het zelf best prima gaan eigenlijk. Als jullie... ik moet het blijven vragen, jongens. Volg ons alsjeblieft op Instagram. Dat zou top zijn. We hebben niet echt een ander platform. Als je denkt van hij moet even een ander platform aanmaken. De enige manier om ons echt goed te bereiken is via Instagram. Dus daar kan je dan eventjes een reactie onder een ding achterlaten. Of gewoon ons DM'en. En dan misschien als we het eens een keertje checken, dan kunnen we het lezen. En dan

weten we ook, oh, X persoon die vindt dat heel vervelend of die vindt dat juist heel leuk, daar moeten we meer van doen. Dan doen we dat natuurlijk gewoon. Of als je wil inbellen, dan kan dat natuurlijk ook. Er zijn zoveel mogelijkheden met het internet, dus maak er gebruik van. En dan nu een laatste pokoe. Laatste leuke, chille nummertje van een van mijn favoriete artiesten. Nightmares on Wax. Ik vind het geweldig. Ik hou ervan. Ja, dit is gewoon even een calm down en een wind voordat je zometeen weer allemaal nieuws gaat horen over Iraanse bombardementen of misschien tegen die tijd al Amerikaanse soldaten die geland zijn op Iraans grondgebied of een kabinet dat weer een domme beslissing maakt. Ik weet het allemaal niet. Maar voor die tijd, You Wish van Nightmares on Wax. Tot volgende week.

0: gegeven. De Zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
1: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
0: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
2: Bienvenidos a México, people of the world, welcome to Mexico.
0: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
4: Rijnstreek FM. RTV Rijnstreek.
5: Dit is Campus Radio.
6: RTV Rijnstreek.
7: Dag beste luisteraar. We zijn eindelijk weer terug met Campus Radio. Het heeft even geduurd. Hoeveel lang zijn we er nu tussenuit? Een week of 3, 4 ja. Misschien wel?
8: Nou, 2, 3.
7: Je zal ons vast hebben gemist. Maar we zijn inmiddels aangekomen op de nieuwe locatie.
8: Ja.
7: Boven het Unishof.
8: Ja, ik vind het een prachtige locatie. Ik vind het misschien wel een upgrade. Nou, ik vond alle twee geweldig. Maar nu, we kijken uit op het water. En ja, geweldig.
7: Water, het groen.
8: Ja.
7: Een mooi raam.
8: Ja, god, eindelijk een raam.
7: En, Kees, we zijn in het nieuws beland.
8: Ja, kijk, Philip, je merkte meteen in Wageningen dat mensen onze inzichten hebben gemist. Want meteen stonden we in de resource.
7: Ja.
8: Laat maar even dat artikel erbij halen.
7: Ja, ik ben dus uiteindelijk geïnterviewd door Ananya Bura. Buera, ja. Buera, zoiets.
8: Ja.
7: Ik weet niet hoe ze heet. Maar zij ging recentelijk mijn huisgenoot werken voor de resource. En werd haar gevraagd om een artikel te schrijven over ons. Campus Radio die is verhuisd naar boven het Unishof. En zij vroeg zo aan mij in de keuken van wie moet ik hebben voor Campus Radio? En toen zei ik van...
8: Ja, jij bent wel een beetje de...
7: Daar praat je nu tegen.
8: Ja, jij bent wel een beetje de spokesperson natuurlijk.
7: Ja, eigenlijk wel. Ja, de
8: mascotte. Ja, ik mocht natuurlijk niet meepraten, want ik kom niet uit Wageningen. Ja, het is heel elitair allemaal. Maar weet je, goed, het is prima.
7: Ja.
8: En god, Philip, wat jij allemaal... Maar je hebt ook Simon Vink, voormalig woordvoerder en betrokken bij RTV Rijnstreek.
7: Ja.
8: Ik vind het moeilijk te verkroppen dat onze gemeente haar eigen vastgoed niet onderhoudt.
7: Ja.
8: En dat is echt zo. En daar staan wij ook voor, hè? Voor als Campus Radio.
7: Oh, en er was ook nog een feest ter ere van RTV Rijnstreek.
8: Oh ja?
7: Daar was jij niet bij, ik wel.
8: Nee, vertel.
7: Werd groot onthaald. Het was in de oude gebouwen hebben ze een feest gehouden. En er was in elke ruimte was weer iets heel anders. Dus er was een ruimte waar ze live muziek hadden en een ruimte waar ze allemaal techno draaiden en van alles wat. Voor ieder wat wils. Maar uiteindelijk is het afgesloten toen de politie langskwam.
8: Jezus, je mag echt niks. Je mag niet in hetzelfde pand blijven. Je mag niet een feest organiseren. Wat is het nou? Waarom is RTV Rijnstreek zo onder de duim van het Wageningse bestuur?
7: Ongelooflijk,
8: ja.
7: Ongelooflijk.
8: Ja.
7: Werd gevochten.
8: Oh ja?
7: Nee.
8: Door jou en Simon, tussen jou en Simon Vink, denk ik. Ja. Ja.
7: Nee, maar goed, laten we maar verder gaan met een nieuw begin. Een nieuw liedje van Apeshit.
8: Ja.
7: Seen It Enough van Apeshit. Hier komt-ie.

0: Welkom terug bij Campus Radio. Dit was Ape Shit met Haven't Seen Enough. Nee, Seen It Enough.
1: Vraagteken. Ik vind het een waanzinnig nummer. Ik weet niet wie dit heeft geschreven, maar ik vind het bizar.
0: Ja, dit is echt een meesterwerk.
1: Ja.
0: Een muzikaal meesterwerk. Over een nieuw begin gesproken. Wist je dat... God, ik trek hier alles uit. Wist je dat Café Daniels is weer open?
1: God, na die...
0: Die waren natuurlijk dicht, na die explosie.
1: Ja.
0: Het is echt ongelooflijk, maar inmiddels kunnen ze weer te werk gaan.
1: Jezus, eindelijk. Want dat moet Wageningen toch wel... Sinds wij een uitzending hebben gedaan, is Café Daniels de hele tijd dicht geweest.
0: Ja, ongeveer wel. Oh, kut.
1: Oh, wat
0: ik druk helemaal op knopjes.
1: Nee, doe het niet. Stop met klikken.
0: Ja.
1: En door die aanval natuurlijk, daar hebben we het over gehad. Maar ja. Was dat dan uit veiligheidsredenen of uit onderzoeksredenen? Het mens.
0: Ja, het was uit de veiligheidsredenen, maar blijkbaar is het nu weer...
1: Het is nu weer veilig.
0: Ja.
1: Nou, fijn. En dat is ook fijn voor de mensen uit Wageningen.
0: Ja.
1: De mens snakt naar een alcoholische versnapering. Dat is
0: op een gegeven moment is het tijd voor vergiffenis.
1: Ja.
0: En wie nog meer voor vergiffenis zoekt, is Anne.
1: Nou, vergiffenis.
0: Ja, nou ja, Anne van 33, die vraagt eigenlijk om vergiffenis.
1: Ja, dat is zeker waar. Anne van 33. Filip, wil jij het, of zal ik het woord...
0: Nou ja, kijk, Anne, dit staat een artikel in de Gelderland. Als kind wees Anne, 33, de verkeerde kinderlokker aan. Nu zoekt ze hem met een vliegtuig. Is dat niet mooi? Klinkt als een kinderboek.
1: Ja, het is een heel innovatief. Het klinkt ook avontuurlijk, vind je niet? Want niet alleen gaat ze de voormalige kinderlokker zoeken, maar ook met een vliegtuig. Ja. God, wat een. Je maakt het voor jezelf al heel gevaarlijk.
0: Ik ga een kinderlokker zoeken met een boomhut.
1: Ja, maar ik vind ook als kind. Kijk, het is niet grappig natuurlijk. Maar ik vind de kop ook. Als kind wees Anne de verkeerde kinderlokker aan. Impliceert dat die man wel een kinderlokker was. Maar gewoon niet de kinderlokker die Anne heeft gelokt.
0: Ja,
1: maar
0: goed. Voor de luisteraar die nu een beetje in de duisternis wordt gelaten. Het gaat over Anne die mee werd gelokt met een kinderlokker. Toen ze
1: zeven jaar oud was.
0: En achteraf werd door de politie gevraagd van hoe kun je deze man beschrijven. En toen heeft ze dus een man aangewezen en die is veroordeeld als kinderlokker. Maar deze man bleek helemaal geen kinderlokker te zijn. Dus nu zoekt ze hem terug en zoekt eigenlijk voor vergiffenis. Geloof ik.
1: Ja, het is en dat doet ze door... op een vliegtuig boven Arnhem, dus misschien heb je het ook wel gezien, omstreeks Ede-Wageningen. Zo'n vliegtuig met zo'n doek, je hebt het wel eens gezien. En er staat op, man met krullen, +/-40, ik zoek je.
0: Ja.
1: Ja.
0: Misschien lokt zij nu de kinderlokker.
1: Ja, misschien lukt het wel. Ja, maar

0: god man met krullen. Ja, dat kan heel veel mensen aanspreken. Als wij ook wel vrienden met... Ja, jij ook maar bijvoorbeeld...
1: Alleen, ik ben niet plus minus 40 natuurlijk.
0: Ik ken genoeg mensen... Nee, maar ik ken wel mensen van plus minus 40 met krullen. Dat als ze dat zien, dat ze heel beangstigd van zouden worden. Denk je, jezus, wat heb ik nou gedaan?
1: Ja, het incident vond ook al plaats in 1999. Maar weet je wat voor straf die ik in de lokken heb gekregen? Kan ik even zo snel niet vinden.
0: Volgens mij is die nooit gevonden.
1: Werd opgepakt en heeft zijn ouders...
0: Maar zoekt zij de kinderlokker of zoekt ze de verkeerde kinderlokker?
1: Nee, de verkeerde kinderlokker.
0: Oh, ze zoekt dus, de verkeerde om sorry te zeggen.
1: Ja. Ja, en dus om vergiffenis te vragen. Maar goed.
0: Oh.
1: Ja. Er is gewoon geen andere manier. Er is gewoon geen andere manier dan gewoon zo met het vliegtuigje over Arnhem.
0: God, wat zielig eigenlijk dan voor die man. Ja, kom ik nu pas. Het kostte me een tijdje om even die empathie te marineren. Ja. Maar het is wel echt zielig. En ik vind het heel goed. En Anne van der Steen is ook een filmmaker. Dus misschien moeten we maar eens een film van haar bekijken, ja. Philip.
1: Het zou wel leuk zijn. Ja. Zullen we nog een liedje luisteren, Kees?
0: Ja, laten we dat doen.
1: There's No Other Way van Blur.
0: Ja, behalve het vliegtuig.

0: Welkom terug bij Campus Radio. Oh god, die knopjes. Ik word helemaal gek van die knopjes. Ik kan het allemaal niet meer bijbenen.
1: Oh god, vind ik een goede reactie. Zeg welkom terug bij Campus Radio. Ja. Jezus, hier gaan we weer.
0: We zijn weer. Welkom.
1: Ik word helemaal gek.
0: Welkom beste luisteraar. We hebben Koningsdag nog maar net achter de rug. En volgende week staat 5 mei alweer voor de deur.
1: Ja, inderdaad.
0: En ik dacht, misschien is het goed om het daar even over te hebben. Want het is belangrijk dat we de luisteraar even goed voorbereiden op wat er komen gaat.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Zoals vragen van welke artiesten mag ik niet missen? Hoeveel kost een biertje? Waar kan ik plassen? En hoeveel kost dat? Hoe druk wordt het?
1: Met wie kan je meet en greet doen? Vind ik altijd belangrijk.
0: Weersvoorspelling, weet je dat? Ja, ik weet dat niet hoor.
1: Ik heb opeens... Ik wou klikken om te kijken welke meet and greet is, maar ik heb opeens een tabblad over van booking.com hotels zoeken in Den Haag.
0: Nou, oh.
1: Ja, dus ik weet niet wat het lot mij toewijst. Maar
0: nee, maar goed. Zullen we eerst even door de artiesten heen gaan? Kijken of er wat tussen zit.
1: Ja.
0: Want ik zie hier bijvoorbeeld de Nachtwacht komt.
1: Ja, de Nachtwacht, ja. Jiri 11. Ik heb, kijk eens. Ik heb de volledige line-up. Je hebt heel veel stages. Je hebt de main stage, de Loburg Live. Dat lijkt een soort volksmuziek te zijn als ik de namen zie. Maar misschien klopt dat niet. Je hebt, dit is leuk, het Hollands Feestplein. Festival de Markt. Wagenings Trots. Dat is ook iets, ik denk als je Campus Radio luistert, dan vind je dat ook leuk. Weet je, dan hou je van Wageningen.
0: Kabaal en Gemaal of zoiets?
1: Ja, dat staat hieronder. Kabaal en Gemaal. Daar kan ik wel wat over vertellen. Toffe Deuntjes. Wageningen Centraal KSV.
0: Ja, dat zijn alle verenigingen, geloof ik.
1: En het Diels Feestplein. Met Pim en Storm, die 5 keer optreden daar.
0: Pim en Storm hebben het druk, denk ik.
1: Ja, die hebben het heel erg druk, ja.
0: Die treden op 5 mei 5 keer op.
1: Nou god, wat kan ik allemaal aan?
0: En de Jos, die band ook nog. Die komt ook nog aan.
1: Ja, de Jos, die band inderdaad op de main stage. Dat is leuk. Ik ben helemaal...
0: Maar goed, jij wilde wat vertellen over Kabaal en Gemaal.
1: Ja, nou Kabaal en Gemaal, er staan altijd alle punk en luide acts. Ik zie dat om 8 uur speelt Dear Omen. Dat vind je een toffe band.
0: Ja, wat is dat voor band?
1: Ja, dat is een soort... Dark wave, beetje goth-achtig. Ze hebben synthesizer, ze hebben altijd een bepaalde outfit aan en volledig geschminkt en zo. Het is nog eens een act. En ze hebben Pop Ronde vorig jaar gedaan en ze hebben daar veel succes uit gehaald. En ze hebben eens zo'n liedje, die gaat zo. Ja, die gaat, het klinkt een soort alarm. Ik had hem toevallig gisteren aanstaan in mijn kamer. En ik dacht, misschien moet ik het zachter zetten. Ik had het gewoon op speakers. Want ik dacht, het klinkt echt alsof er een soort koolstofmonoxide alarm afgaat in mijn kamer. Ik wou
0: dus
1: die mensen bang maken.
0: Een tijdje gaat er een koolstofmonoxide af in Wageningen.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Verder zijn er een paar acts die ik heel leuk vind klinken. Bijvoorbeeld bij Wagenings Trots, het podium om 4 uur, heb je Respect, uitroepteken, speelt. En op Festival de Markt heb je Jan Biggel, om gelijktijdig om 4 uur.
0: Okay.
1: Ja, ik vind dat je nog, het ziet er allemaal heel kleurrijk uit. En die
0: trio
1: band.
0: Fokke Simons.
1: Trio Fokke Simons?
0: Ja.
1: Oh ja, die zie je nu ook.
0: En Balia, Baila de Gasolina. Zoiets.
1: Ska-band Krank Jorum. Ik vind het leuk om gewoon de genre zo in je naam te zetten. Maar ik vind het ook grappig dat bij Wagenings Trots heb je Las Chicas del Barrio. Nou, dat...
0: klinkt als fantastische...
1: Het klinkt helemaal niet waar. Ik wil niet conservatief zijn hier, maar het klinkt helemaal niet Wagenings. Nee, iedereen is welkom in Wageningen natuurlijk. Hè.
0: Wat ook natuurlijk niet Wagenings klinkt, is de bierprijs.
1: En dat is?
0: Ja, er is een richtprijs voor €4,50. Maar het verschilt waarschijnlijk van plein tot plein. Omdat elk plein wordt gerund door de lokale ondernemers.
1: Mm-hmm.
0: Dus... iedereen gaat zijn eigen prijs en iedereen gaat proberen zoveel mogelijk winst te maken. En iedereen gaat zijn winst maximaliseren.
1: Oké, dat is ook Wageningen, hè? Zo zijn we ook hier.
0: Nou ja, ik vind dat niet waar. Ik vind dat niet dat dorpse gevoel, hoor. Die hoge stadse prijzen.
1: Maar ja,
0: €4,50 voor een
1: biertje. Maar Wageningen, dat is ook natuurlijk waar het Vredesverdrag is getekend. Dat is dé plek voor 5 mei.
0: Ja.
1: Dat is iedereen uit de regio, uit het land, die trekt naar Wageningen.
0: En wat goed is om te weten, als je erheen gaat. Als je je eigen beker hebt, dan betaal je jezelf 1,50 euro.
1: Oh, ja, maar dat vind ik dan wel weer Wageningen. Dat vind ik milieubewust, een beetje woke. Dat vind ik dan wel weer Wageningen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En toilet voor de toiletganger onder ons.
1: Ja.
0: Dat is ook natuurlijk niet gratis. Op zo'n dag als 5 mei. Dan betaal je maar liefst 1,50 euro voor per toiletbezoek. En vorig jaar had je nog een heel stempelsysteem. Dat je voor 5 euro kreeg je een stempel. Dan kom je onbeperkt naar de toilet. Klinkt dat niet fantastisch?
1: Dat klinkt als een geweldige deal. Dat vind ik heel anders dan die bierprijzen.
0: Maar dit hebben ze dit jaar hebben ze even afgeschaft. Want dit stempelsysteem was een beetje fraudegevoelig. Want mensen hun stempel gingen doorgeven. En dan lopen ze 5 euro mis voor mensen die naar de wc gaan.
1: Maar Filip, kijk, het is natuurlijk een dag van feest, maar we moeten er ook bij stilstaan. Ik denk dat het ook belangrijk is om te benoemen wat er op 4 mei is. Ik heb het hier voor me staan. 4 mei, de dag van...
0: Ik heb nog één heel belangrijk punt over de wc's. 4 mei is belangrijk, maar dat kan wel even wachten.
1: Kom je even door even de herdenkingdag voor
0: Nee, ja, dode herdenking is leuk, maar blijkbaar, wat nog leuker is,
1: ja,
0: is dat als je... een penisdrager bent, dat je dan staand kan plassen voor maar liefst 0 euro. Dus stel je bent een persoon die alleen maar zittend kan plassen, dan zou ik je aanraden om jezelf te laten ombouwen naar penisdrager en dan kan je gratis naar het toilet.
1: Oké, ja, en dat kost, ja, dat kan, dat kost niet,
0: ja,
1: zoveel,
0: dat
1: toch?
0: Kost dus gratis.
1: Dat is gratis.
0: Ja, nee, ja, het ombouwen.
1: Oh, het ombouwen niet.
0: Maar gewoon wat handig is.
1: Nou,
0: maar goed, dode
1: maak
0: herdenking.
1: Me even blij met een dode mus.
0: Ja.
1: Jongen, jongen. Nee, goed, de dode herdenking. Dit is heel belangrijk. Dit is heel... Oh, ik krijg het in mijn oog. Wat gebeurt er allemaal? Wat is er allemaal te doen? Nou, om 8 uur moet even stil zijn. Je hebt een herdenkingsexpositie. Je hebt een... Dit is interessant, Filip. Om 12 uur heb je een bevrijdingsvuur estafette. In de nacht van 4 op 5 mei gaan 2.500 lopers vanuit het hele land naar Wageningen. En die gaan dan dat vuur pasen. Gaan ze op en neer rennen en gaan ze dat vuur aan elkaar geven. Dus ik vind het een heel gevaarlijk spelletje.
0: Dat zag ik vorig jaar, denk ik.
1: Ja, ik vind dat doodeng. Maar het is... Ik vind dat stadwageningen.nl dit heel mooi zegt. Een sportieve uitdaging om bij te dragen aan de boodschap van vrede en vrijheid.
0: Ja, heel sportief.
1: Ja,
0: sportief van ze.
1: Ja, en ik vind Stad Wageningen.nl nog mooier zegt, is dat ze beschrijven 4 mei als een dag van herdenken. Nou, dat wisten we allemaal. Maar wat doet 5 mei dan? Ze zeggen 5 mei is een dag van koesteren. En dat vind ik ook echt waar, Filip.
0: En koest nu.
1: Ja.
0: Tijd voor een liedje, denk ik.
1: Ja, denk ik ook.
0: Harder Than You Think van Public Enemy. En dan moet ik even...
2: In de studio, you

0: That.
1: Oké, we zijn weer terug.
2: Bam!
0: Just Like That. Het was een hele belevenis, dit nummer. Maar het is Just Like That gewoon gebeurd. En, weet je wat ook Just Like That gewoon gebeurd is?
2: De Holocaust?
0: Nee,
2: ja. Oh, wat bedoel je dan?
0: De magnolia staat niet meer in bloei.
2: Oh.
0: De magnolia van Wageningen. Is dat niet sneu niet?
2: Ja, dat is wel echt sneu. Dat is heel sneu, ja.
0: Maar goed,
2: waarom niet
0: dan? Ja, nou ja, dat gebeurt. Bloemen bloeien en bloemen sterven. Dat,
2: ja.
0: Dat is het leven. We worden geboren en we vergaan.
2: Ja.
0: En we worden vergeten.
2: Ja.
0: Maar goed, over vergeten gesproken.
2: Ja.
0: Nee, dat is misschien niet de goede intro. Maar we hadden even een discussieonderwerp, zoals gewoonlijk. En het is aankomende maandag, is het alweer 4 mei. En traditiegetrouw gaan we altijd de Tweede Wereldoorlog herdenken, die inmiddels 81 jaar geleden afliep op 4 mei. En werd het uiteraard getekend hier in Wageningen.
2: Ja, Hotel de Wereld.
0: Hotel de Wereld. Daar werd niet getekend, werd alleen onderhandeld, maar... Ik vroeg me af, tot hoe lang kunnen we dit herdenken? Want elke keer dan zie ik zo'n oude persoon van toch wel meestal 90 plus, die dan zo zit van, oh, mijn kameraad. Maar goed, die mensen waren toen ook nog net pas 10 jaar oud. Dus die maakt het ook niet allemaal bewust meer mee. Dus van, tot hoe lang kunnen we zoiets als de Tweede Wereldoorlog herdenken?
2: Hoe lang?
0: Ja. Heb je daar een mening over, Kees?
2: Laat me even grondig nadenken.
0: Want het paard van Troje gaan we ook niet meer herdenken. Of de kruistochten van Napoleon of kruistocht in Spijkerbroek. Dat die mensen die daar zijn gestorven, die gaan we niet elk jaar weer op een vast datum 2 minuten stilte.
2: Nou, ik denk dat het stadium tussen vergeten en nog actief herdenken met een nieuw evenement, is dat er een standbeeld of zo, of een monument. Dat is een beetje de tussenstap, hè? Bijvoorbeeld de bepaalde... Ja, maar bijvoorbeeld... Oké, het ligt eraan hoeveel impact... Ik denk dat het eraan ligt hoeveel impact het nog heeft op de huidige bevolking. Want de slavernij is ook al, wat, 300 jaar geleden... En dat wordt ook nog steeds herdacht. Sterker nog, dat wordt nu misschien wel meer herdacht dan eerst.
0: Maar we hebben niet een soort nationaal moment van 2 minuten stilte voor de slavernij, toch?
2: Nee, maar je hebt wel Katie Cotty, of zeg ik nu iets heel... Dat gaat toch daarover? Ja. Jawel. Je hebt wel Katie Cotty en dat soort dingen. En dan gaat de koning altijd even langs en even... Wat heeft hij nou laatst gedaan? Het is altijd wel een ding. Bij de slavernij komt het wel altijd op het nieuws van vandaag wordt de slavernij herdacht of zo.
0: Ja, maar toch is dodenherdenking wel iets groters dan dat.
2: Ja, omdat het recenter is. Maar bijvoorbeeld de slavernij zou je kunnen zeggen, oh, dat is erg lang geleden. Maar omdat het nog zoveel impact heeft op hoe onze samenleving nu is, is ingericht... Daarom wordt het nog herdacht. Terwijl bijvoorbeeld oorlogsmisdaden van Napoleon... Ja, trouwens, ik weet het niet. Misschien worden die wel herdacht in Frankrijk of ergens. Maar die hebben misschien minder invloed op hoe nu... Nou ja, dat slaat... Ik kan mezelf steeds af, maar dat slaat ook nergens op natuurlijk. Want Napoleon heeft heel veel invloed nog steeds op hoe heel Europa in elkaar zit. Dus
0: hij heeft heel veel invloed, maar hij wordt niet herdacht. Het is ook niet de sterfdag van Napoleon dat we daar even bij stil gaan staan of zo. Of zijn verjaardag, of zijn geboorte, of weet ik veel wat. Jezus wel, trouwens, daarentegen. Maar wat ik ook vind is... Het idee van een dag van herdenken voor de dood... of voor zoiets als oorlog... is natuurlijk wel heel belangrijk.
2: Ja.
0: Het is belangrijk om erbij stil te staan wat... Ik weet niet, wat fascisme teweeg heeft gebracht en dat soort dingen. Maar... Je bent heel erg in de war.
2: Ja.
0: Maar tot hoe lang kan je dat herdenken? En tot hoe lang is dat relevant? Mijn kleinkinderen moeten die ook nog dit gaan herdenken. Maar misschien kan de betekenis van dodenherdenking veranderen. Van doden tijdens de Tweede Wereldoorlog tot doden van vandaag. Of Want is bevrijdingsdag, gaat dat nog steeds over de bevrijding of nou, misschien, van
2: ja.
0: de Duitsers? Of gaat dat ook over iets breders als het vieren van de vrijheid?
2: Van vrijheid hebben überhaupt, ja, als een abstract concept. Ik denk, ik zat ook net even na te denken. Ik denk ook dat als er nog nabestaanden zijn, dat het ook meer herdacht. Zo, nou, je hebt ook natuurlijk bepaalde, bijvoorbeeld de Armeense genocide wat ontkend wordt. Dat kan niet echt herdacht worden. Misschien in Armenië wel, maar bijvoorbeeld in Turkije absoluut niet. Maar goed, ik kap mezelf weer af. Heel irritant. Wat ik wou zeggen is dat bijvoorbeeld er zijn nog mensen, niet veel meer, maar die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt.
0: Nou, en die daarom, zijn nu allemaal wel 90 plus ongeveer.
2: Ja, klopt. Die zijn allemaal wel oud. Maar die zijn er nog wel. En zeker in de afgelopen 10, 20 jaar, daarom werd dat zo hevig herdacht, denk ik. Maar bijvoorbeeld bij de slavernij bijvoorbeeld. Ik zit gewoon te denken aan dingen die we herdenken in Nederland. Is dat ook zo? Niet in de zin.
0: Ook. Huh? Sinterklaas.
2: Nee, maar in de zin van dat die leven niet meer, maar die nabestaanden voelen zich nog steeds wel verbonden met de slavernij of met het slavernijverleden van hun voorouders, omdat ze hebben het gevoel dat ze daar nog steeds de kosten van betalen. Ja. En daarom wordt het ook meer herdacht. Ik denk, als niemand zich meer verbonden voelt, dan denk ik dat een herdenking een monument wordt. Dan is het gewoon iets waar je naar kijkt en denkt, oh ja, dat is gebeurd, wat erg. En dan ga je weer door.
0: Ja.
2: Maar als, ja.
0: Maar tot hoe lang? Even een manier. Want ik denk dat er best wel veel. Maar goed, misschien gaan we nu een beetje in cirkeltjes. Maar dat er best wel veel dingen ook recenter zijn gebeurd die we niet echt meer herdenken. En op een gegeven moment is het herdenken ook klaar en moet je weer doorgaan met andere dingen. Soms ja. is vergeten ook goed.
2: Wat is het langste wat we nog herdenken? Is er iets echt van duizenden jaren geleden wat wij nog herdenken?
0: Jezus Christus.
2: Ja, maar ik bedoel echt iets. Ik denk meer aan een tragedie. De beeldenstorm.
0: Ja, maar die wordt ook niet echt herdacht.
2: Dus wat wel wordt. Oh ja, herdacht. Maar dit bedoel ik. Ik liep laatst door Utrecht. En toen zag ik een soort plaatje, een informatieboord over hoe heet dat ook weer? De Utrechtse storm, waar de Dom door is verwoest.
0: Ja.
2: En dat vond ik interessant. Toen ging ik daarover lezen. En dat vind ik dan precies iets wat niemand heeft daar nog, heeft nog voorouders of verre voorouders of iets te maken, omdat het zo lang geleden is. Dus nu is het gewoon een soort, tussen aanhalingstekens, monument geworden. Het is wel nog steeds iconisch aan Utrecht. Iedereen die in Utrecht woont, of überhaupt in Nederland, maar zeker in Utrecht.
0: Zeker als je iets weet over de Domkerk. Dan
2: ja,
0: is dat
2: precies.
0: Een
2: die weet wat dat is, wat die storm was en wat heeft betekend. En daar zijn ook boeken over geschreven. En mensen voelen zich toch op een rare wijze, ook al hebben ze er totaal niks mee te maken als huidige Utrechters, toch verbonden met die storm. Maar dat is iets dat wordt dan niet meer echt herdacht, maar het is een soort van verzilverd in een monument. Snap je? Ja.
0: Ja. Het wordt nog steeds herinnerd. Het wordt niet herdacht, maar herinnerd.
2: Maar wordt de Eerste Wereldoorlog, herdenken we de Eerste Wereldoorlog wel?
0: Nee, maar in Nederland deden we natuurlijk niet mee.
2: Oh nee, oké. Okay.
0: In België wordt het wel heel hevig herdacht. Want
2: en in Engeland en zo ook?
0: Dat denk ik wel. Ik durf het niet te zeggen. Maar misschien hebben ze het wel samengepakt. Dat zou ik even moeten opzoeken. Dat ga ik even tijdens het volgende nummer gaan uitzoeken. En dan kunnen we de luisteraar daarmee verblijden. Of niet? Ik weet niet. Kan je blij worden? Ik weet niet. Rocks Off van de Rolling Stones.

0: Rock.
1: Oh.
2: Rock.
0: Rock. Dit is toch echt een prachtig nummer, vind je?
2: Ja, ja.
0: Oh god, die knopjes. Ik word echt helemaal gek van. Oh.
2: God, het gaat weer over die knopjes. Ja. Dat is het thema van deze aflevering. Ja. Die knopjes, denk ik.
0: Elke keer, ik denk dat het mijn catchphrase is na elk nummer dat ik
2: Oh god. Oh god, we zijn weer terug. Campus Radio. Jezus Christus.
0: Ik ben zo ongelooflijk gelovig.
2: Ja, nou ja, Philip, van oh god momenten gesproken.
0: Ja, wacht, ik moet heel even terugkomen op het vorige ding.
2: Oh ja, is dat
0: herdenken. Ja, ik moet nog even iets herdenken.
2: Oh ja, nee, doe maar. Nee, is goed. Het is goed, ja, en dan gaan we dit voor jaren nog doen op Campus Radio. Terugkomen op dit moment.
0: Ja, terugkomen op dit moment.
2: Ja.
0: Want luister, beste luisteraar. Het schijnt... Wauw, zou iedereen die eend horen?
2: Ja, dat vroeg me ook af.
0: Dit is misschien wel de bekendste eend uit Wageningen op dit moment.
2: Is dat ze, ja, misschien wel. Ja, miljoenen mensen horen hem nu, hè?
0: Ja, miljoenen mensen gaan die eend herdenken.
2: Ja, okay. Anders klonk wel alsof het stierf, inderdaad.
0: Oké, over herdenken gesproken. In België en Engeland herdenken ze dus de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog op een apart moment. De Eerste Wereldoorlog wordt herdacht op 11 november... En de Tweede Wereldoorlog in België wordt in ieder geval herdacht op 8 mei. Het zou kunnen dat het vergelijkbaar is in Engeland. Maar in Duitsland, daar herdenken ze... staat er het volgende. In Duitsland worden de Eerste en Tweede Wereldoorlog doorgaans niet apart herdacht op specifieke nationale herdenkingsdagen. In plaats daarvan worden de slachtoffers van beide wereldoorlogen en de nazi-dictatuur gezamenlijk herdacht. Op Volkstrouwendag.
2: Maar dat vind ik op zich wel logisch, toch ook? Als verantwoordelijke ga je even collectief naar het geheel, de gehele schade kijken en dan zeggen van, nou ja.
0: Ja, zo min mogelijk tijd. Gewoon alles op één dag proppen. Ja. Dan hoef je maar één keer te rouwen.
2: Maar dat zijn de Duitsers ook, hè? Die zijn efficiënt, hè? Daar staan ze wel bekend.
0: Echt een neoliberaal Duitsland.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat is toch weer wat anders.
2: Zeker Merkels idee. Ja, nou god. Wat is een goed bruggetje? Vind je al... Philip, zou jij met Angela Merkel daten?
0: Oh ja. Ja? Ja, ja. Ja, maar ik vind Angela Merkel die heel, iemand die heel raar is met het daten.
2: Dat of in bed of zo.
0: Die hele stink sokken heeft.
2: Ja, ja, nou dat kan ook. Nou, dat kan nou van daten gesproken. Er zijn hele rare dateverhalen uit Wageningen, Philip. Dat heb jij vast wel een keer gehoord of meegemaakt zelfs. En... Nou, het is goed dat we het hadden over voeten, want daar beginnen we ook mee. Dit vind ik dan weer heel Wagenings. Dit is een confession die is ingestuurd op de albekende pagina Wormemes, Philip. Die ken je ook wel.
0: Ja.
2: Het zijn allemaal date confessions die ik even voor jullie ga voorlezen. En de eerste, dit vind ik dus heel Wagenings, is dat iemand op een date aankwam op blote voeten.
0: Echt? Ja. Net zoals Angela.
2: Iets zoals Angela, inderdaad. En dat, maar dat vind ik... dat vind ik heel Wagenings, toch? Connectie met de natuur en zo. En je god, daar zou wel een rare redenering achter. Ik vind het... Op dit instuur als confession vind ik bijna raar. Ik denk, dit moet je verwachten in Wageningen, toch?
0: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen... als je dan gewoon lekker een wandeling door het bos hebt gemaakt... op je blote voeten en dan denkt van... oh, nu heb je nog even een date.
2: Ja.
0: Ik ga wel op mijn blote voeten.
2: Ja.
0: Alhoewel, ik zou hier niet snel door de Hoogstraat op mijn blote voeten lopen. Met gras overal, maar goed. Misschien heeft hij een dikke iltlaag onder zijn voeten.
2: Zo, dat denk ik ook wel. Ja, dat moet wel als je zoveel... er was een tijd dat ik heel veel liep op blote voeten. Maar ik weet niet meer wat... Goed.
0: Ik vind dat heerlijk hoor, in de zomer blote voeten lopen.
2: Ja, ja, in de zomer inderdaad. Ik vind het ook wel lekker, ja.
0: Maar zo in het gras.
2: Ja.
0: Oh, heerlijk.
2: Zo, we zijn helemaal op één lijn. Ja, misschien komt hier wel een raar dateverhaal uit.
0: Ja, zullen wij... Kees, ben je single toevallig?
2: We zullen zien. Zo over een week. Nee. Oké. Nou, Philip, er zijn hier een paar... Wat ik interessant vind, is dat Wageningen is natuurlijk best wel...
0: kap het maar af met een nieuw dateverhaal.
2: Wageningen is best wel klein, hè? En soms hoor ik deze confession, denk ik, dit moet je toch wel kennen. Bijvoorbeeld deze, ik ga het even in het Engels voorlezen. Finding out he lives in a communist-themed culty student house. Nou, kom op. Er kunnen niet veel communistische studentenwoningen zijn in Wageningen. Je moet hem wel kennen.
0: Iedereen is hier heel kapitalistisch natuurlijk.
2: Nee, oké, maar cultig. Het is in thema. Het is het thema van het huis.
0: Ja, maar ik vind het ook wel weer iemand die dan in Vietnam woont en dan heel erg kapitalistisch is. Want daar heb je natuurlijk zo'n...
2: Oh ja, dan heb je zo'n afkeerlessysteem. Ja. Ja.
0: En als je dan naar een Wagenings... Als je dan hier gaat studeren op gewoon omdat je hier wil studeren, weet ik veel. Als internationaal student. En dat je dan één communistische vlag ziet, dat je meteen een soort cult vindt of zo.
2: Oh ja, dat,
0: dat
2: ja,
0: zou
2: dat
0: natuurlijk
2: zal...
0: ook kunnen.
2: Ja, dat zal het ook wel weer zijn, hè?
0: Maar wie weet. Misschien heeft, is het wel echt een culthuis, dat weet ik niet.
2: Maar van Wageningen dat zo klein is gesproken. Hier heb je iemand die zegt... Accidentally went on a date with the ex of my ex's new girlfriend. Dus de ex van de nieuwe vriendin van zijn ex. Oké. Het is, en daar staat... Waga, als in Wageningen, is too small, man. En dat kan ik me voorstellen. Ken jij niet mensen of heb jij dat niet ooit zelf gehad, Philip? Dat toch? Er zijn, hoeveel mensen zijn er nou in Wageningen waaruit die echt, waar je echt uit kan kiezen? Geen disrespect.
0: Nou,
2: 20 of
0: wel,
2: zo, hooguit.
0: Ik denk... Ja? Anderhalve maand geleden op een date geweest.
2: Ja?
0: En dat scheen een hele goede vriendin te zijn van een goede vriend van mij.
2: Oh.
0: En zij waren echt heel close. En toen hoorde ik via... Hij wenste mij ineens veel plezier op mijn date. En toen dacht ik, hoezo weet je dat ik een date heb? En toen was zij zo van, ja, dat is gewoon een hele goede vriendin van mij.
2: Ja, maar dat, ik weet niet hoor, misschien...
0: Het is echt een klein wereldje. Iedereen, men, ons kent ons.
2: Ja, maar misschien ben ik een beetje te preuts. Maar ik vind dat dus ongemakkelijk. Ik wil niet dat... Ik vind daten ook ergens privé. Ik wil niet dat als ik op date ga met iemand... Ja. Dat onze gezamenlijke vrienden... En misschien zijn dat wel onze beste vrienden... Meteen dan precies weten hoe het allemaal is gegaan. Dat vind ik dan toch niet fijn. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, dat snap ik ook. In dit geval was het sowieso een kanteloze date. Maar...
2: Ja, maar dan kan ik sowieso niet meer op blote voeten aankomen zetten. Want dan weet iedereen het weer. Want dan staat het weer op Utrecht memes of zo.
0: Dan staat het weer in de resource. Kees komt op blote voeten aan.
2: Ja. God, dan mag ik dat niet even zelf bepalen. Maar goed, Philip, om even af te sluiten. Dit vind ik fascinerend. Dit is een wat langer verhaal.
0: Okay.
2: Als je kijkt, het is in twee delen is het gepost op Weird Memes. En twee van de confessions op de eerste soort van... op het eerste deel zijn iemand... En de hele confession is... Orion Barista. Dat is de hele confession. Nou, ik weet niet waar dat naar refereert. Maar dan kijk ik even in de...
0: Orion is een van de gebouwen op de...
2: Ja, ik ben er wel weleens geweest. Maar ik weet niet wie de Orion Barista is. En dan als je verder hier... verder in de comments leest... Dan zie je mensen zeggen... why is dating the Orion Barista a thing? The Orion Barista keeps coming back... When you're on Bumble in Wageningen. We need an interview with the Orion Barista. En voor een of andere reden krijgt hij... Volgens mij is het een hij. Geen naam, maar hij is een soort...
0: Een soort, mythisch
2: figuur. Ja, heel veel mensen zijn op date gegaan met de Orion Barista. En dan de climax komt in deel 2 van de dating stories. Waar staat... Orion Barista baked me an apple pie after one date. And wouldn't stop texting me until I blocked him.
0: Wow.
2: Dus ik weet niet zo goed... En het feit dat er al een confession was, dat was alleen Orion Barista. Hij lijkt me berucht. Ik weet niet zo goed... Of
0: misschien
2: hij is hongerig. Hij is hongerig.
0: Love Palmer of zo.
2: Ja. Ja, dat kan, hè. Dat kan. Of hij is gewoon eenzaam. Zo kan je het ook zien.
0: Ja.
2: En hij zoekt gewoon liefde. Maar hij krijgt dan wel genoeg liefde, want hij gaat met Jan en alle mannen op date. Dus hij krijgt het wel ingewikkeld.
0: Die eerste aantrekkingskracht heeft hij dan toch wel.
2: Ja. Maar ken jij de Orion Barista? Of ben jij de Orion Barista? Is eigenlijk de vraag.
0: Ik zou willen dat ik de Orion Barista was.
2: God, die zouden we even moeten interviewen eigenlijk.
0: Ja, misschien moeten we kijken of we dat een keer kunnen doen voor Campus Radio.
2: Want zo moeilijk kan die niet. Hij is bij Orion.
0: Ja, we gaan gewoon naar de koffietent in Orion.
2: Ja.
0: En dan trekken we even aan zijn mouw.
2: Ik vraag me af wat hij weet.
0: Ik ken hem niet. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit over het fenomeen de Orion barista gehoord.
2: Nou, dan weten we het nu.
0: Ja, dat is een idee voor een volgende uitzending. Maar wat nu ook een idee is een leuk liedje afspelen. En dit keer ga ik niet zoeken naar alle knopjes. En dan ga ik gewoon zeggen... ik zat al ongeveer 5 minuten te klikken op knopjes.
2: Je bruggetjes waren vroeger beter. Maar ik kan het niet beter.

0: Oké, we zijn weer terug. En dit keer zonder God te zeggen.
1: Oh God, Campus Radio is er weer.
0: Nee, ja, we zijn er weer. Maar Kees, we zijn weer aangekomen bij een klassiek fragment van Campus Radio.
1: Misschien wel het belangrijkste fragment.
0: Woord van de week, waar ik, Philip Timmers, de diepe krochten induik van de Nederlandse taal, om vervolgens 12 woorden voor te leggen aan een testpanel.
1: Ja, maar vandaag is het niet alleen woorden, hè, Philip?
0: Nee, het is een hele speciale editie. Het is de woord van de week spreekwoorden editie.
1: Ja, daarom waren we ook zo lang weg om dit voor te bereiden.
0: Ja, we hebben hier weken aan gewerkt, aan gesleuteld. Want ja, als de berg niet naar Mohammed komt, dan moet Mohammed maar naar de berg.
1: En zo is het maar net.
0: Dus we gaan niet om iemands pijpen dansen. We gaan regelrecht op ons doel af.
1: Hoppa.
0: Ah nee, wacht. Dat was helemaal niet de goede. Zo mag je dat spreekwoord helemaal niet gebruiken. Maar excuses daarvoor. Maar we hebben wat spreekwoorden. Heb jij gestemd deze week?
1: Ik heb zeker gestemd. Ja, het zijn eigenlijk te veel om op te noemen. Ik heb gestemd op... ik doe eerst de mooie en dan de grappige. Ik heb het laatste hemd heeft geen zakken. En dat betekent dat je bij de dood niets van je aardse bezittingen kunt meenemen. Dat vond ik een mooie. Dat vond ik bijna Egyptisch. Een beetje... wat is het woord? Ik zoek ancient history. Een soort van oude Grieken. Een beetje dat soort. Want daar hebben we niet eens meer over bezittingen meenemen naar de dood. Ik vond het een hele mooie. Ja. Ik weet alleen niet wanneer je hem zou gebruiken. Maar...
0: Nou ja, gewoon dat je gewoon... Het is een beetje hetzelfde variant als YOLO, weet je wel. Je leeft maar één keer. Je kan nu wel heel zuinig gaan doen, maar uiteindelijk kan je dat geld dat je nu allemaal verdient...
1: Ja, en het is wel een goeie om in het Nederlands te hebben ook, want Nederlanders zijn best wel gierig natuurlijk. Dan kan je zeggen, ah joh.
0: Ja.
1: In het laatste heeft het toch
0: wat ik heel leuk vond, ook te maken had met de dood, was spelen met de klink van het crematorium.
1: Ja, die zag ik ook net, ja.
0: Een zeer gevaarlijk risico nemen. Als jij... allemaal opmerkingen maar ongepaste opmerkingen maakt of mij een beetje loopt uit te dagen vooral, dan zou ik zeggen van Kees, nu moet je oppassen, je speelt met de klink van het crematorium.
1: Ja, maar ik zat er dus net aan te denken, Philip, en ik vind het ook wel ergens een rare, omdat ik zou ook zeggen van nou ja, je bent al dood ver voordat je het in het crematorium ligt. Dus het klopt niet helemaal, wat mij betreft.
0: Het is natuurlijk een beetje die beeldspraak, hè?
1: Ja.
0: Dat je dan een soort van een beetje zo met je hand zo die deurklink betast. En dat op een gegeven moment vliegt die deur ineens open en dan is het te laat.
1: Ja, dat je een beetje mee aan het klooien
0: bent. Misschien ben je wel aan het spelen met die klink van letterlijk die hoog open over. Dat je dan
1: dat je die aanzet en dan ga je in vlammen op. Ja.
0: Ja. En wat was weer leuke?
1: De grappige, ik vond hem grappig, is ik vond een kruimeltje is zo

0: groot. Je moet tevreden zijn met alle kleine beetjes. Ik moet hier vaak ook hardop om lachen als ik over nadenk. Omdat ik vind het een onuitstaanbare opmerking. Stel je krijgt heel weinig en dan zegt iemand dat tegen jou. Want als je een kruimeltje brood krijgt, alsof dat genoeg is. Ja, mag ik een broodje, krijg je een kruimeltje. Het slaat nergens op. Het is, ja. Het lijkt mij uitermate denigerend en frustrerend als iemand het tegen je zegt.
1: Je moet genoeg nemen met wat je krijgt.
0: Ja, want je voelt je ook meteen verwend. Dan vraag je voor gewoon een beetje bazaal meer. Gewoon gewoon de normale basisbehoefte. En dan gaat iemand... Ja. Klinkt als een VVD'er uitspraak, weet je wel. Een kruimeltje is ook brood.
1: Ja.
0: Ja.
1: Uiteindelijk heeft deze week Spelen met de Klink van het Crematorium heeft gewonnen.
0: Wauw.
1: Spreekwoorden. Wat, ja... Gefeliciteerd aan de mensen die daarop hebben gestemd. En mosterd, of weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt? Wist je dat die op twee manieren wel eens wordt gebruikt? Weet je waar Abraham de mosterd vandaan haalt? En weten waar Mozes de mosterd vandaan haalt?
0: Oké, Mozes.
1: Ja.
0: Wanneer, in welk geval is het Mozes?
1: Het betekent hetzelfde, maar door verschillende mensen wordt die anders gebruikt. En dat heb je bij meerdere. Heb je ook achteraf, kijk je een koe in de kont. Wordt ook gezegd, naar de hand kijk je een koe van achter of zo. Bij elk zit er weer een nuance in. Dus daar ben ik ook achter gekomen afgelopen week. Dus,
0: Eigenlijk klinkt Mozes beter, maar of bekt Mozes beter, maar ik vind Abraham toch, ja, het past toch beter.
1: Ja, ik vind Abraham wel leuk dat we een keer iets anders doen dan God de hele tijd.
0: Ja, altijd maar God, hè. Of Jezus.
1: Ja.
0: Of Maria.
1: Maar goed, beste luisteraar. Aan het einde van onze uitzending is er een olifant. En die blaast heel hard. Ik ga even kijken of ik nog...
0: Dear Omen.
1: Ja, en die blaast zo hard dat...
2: Het quarantaine kwartiertje.
1: Dat het quarantaine kwartiertje even voorbij komt. Wacht, deze. Maar, en dat die end tune ook in werd gezet.
0: Heerlijk.
1: Maar dit... Wacht.
0: Die knopjes!
1: Die knopjes. Oké, dankjewel.

0: van de Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
1: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
0: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
2: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
0: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek
4: FM. Hey, leuk dat je weer luistert naar RTV Rijnstreek, de lokale omroep van Wageningen. Dit is Dance Tracks met de lekkere dancemuziek op de donderdagavond. Welkom. En ook welkom aan Davy, Mr. Immortalize. Je zit er weer.
5: Ja, daar zijn we weer.
4: Heb je weer nieuwe nummers gemaakt?
5: Er zijn weer nieuwe nummers gemaakt. Ja.
4: Gaan we die horen het komende uur?
5: Ja, ik denk het wel.
4: Oké. Later erover meer. Eerst muziek natuurlijk ook van Farouk Lady. En dat is Techno Takes Control.

Techno Take Control. Ik weet niet of we dat de komende uur gaan doen, dat je alleen maar techno hoort. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, maar de eerste nummers zijn wel lekkere techno. Zoals deze Techno Trance. Ook daar hebben we straks Daxon, die je daar gaat horen inderdaad ook. Want Daxon is echt uit Engeland en die maakt echt hele goede trance. Dit is ook een trance nummer. Techno Trance van Techno.

0: tijd al. We gaan niet constant een beetje techno en trance draaien. Alhoewel, er komt straks wel Eternity van Daxton voorbij. Ja, dan moet je maar eens horen hoe vet dat klinkt, joh. Echt heel gaaf. Dit is bijvoorbeeld weer heel andere muziek, hè. Ik hoop dat je lekker in de huiskamer zit, biertje erbij. En had ook in het voorbereiden om lekker uit te gaan straks naar jouw studentenvereniging of zo. Ja, en voor jongeren is er eigenlijk weinig te doen, hè, of niet? Weet jij waar de jongeren naartoe kunnen gaan uitgaan bijvoorbeeld? Niet echt, hè?
1: Nou, in waar gingen zou ik niet echt zeggen van, oh, je hebt iets waar je uit kan gaan of zo,
0: nee,
1: als jongeren.
0: Een beetje Loburg misschien of zo, hè?
1: Ja, misschien.
0: Ja. En aankomende zaterdag dan wel. We hebben het 317
1: festival.
0: 0317 festival,
1: ja.
0: 0317 festival bij Argo. Dus daar gaan we straks ook meer over vertellen. Dus blijf erbij. Dit is Cation met Love Parades.

0: We zijn helemaal up and running. Lekkere dancemuziek gooien tot met 9 uur in Dance Tracks. Het danceprogramma van RTV Rijnstreek, de lokale omroep in Wageningen. Achter de mic is Mr. Grey en this DJ Immortalize. Ja. Heb je je nieuwe nummer al geappt?
1: Die heb ik net gestuurd, ja.
0: Ja? Alright. Gaan we hem klaarzetten. Het is inmiddels al bijna 9:30. Ik krijg straks nog wat informatie over het 0317 festival aankomende zaterdag. En dat is trouwens ook voor de kinderen onder de 14 jaar. Spelen voor Spelen. Het festival, het kinderfestival op het terrein van het Walder Hotel. Voorheen het Wik. Die hebben natuurlijk een grasveld ook. Ja, waar het hoofdpodium heeft gestaan van 5 mei. Misschien klinkt dat wat bekender. Daar is aankomende zaterdag ook van 1 tot en met 6 uur, dacht ik. Het kinderfestival Spelen voor Spelen. Allemaal met luchtkussens en een lekkere hapje erbij. De goochelaar die komt ook weer langs. Kortom, hopelijk mooi weer.
1: Veel te doen.
0: Dan, ja, zeker is er veel te doen op dat grasveld. Tegenover de studio eigenlijk, hè? Want
1: we kijken
0: zo op dat kinderspelen voor spelen. Dus wat dat betreft, leuk om te doen. Dat is voor kinderen tot en met 12 of 14 jaar. En dit is Deadmau5, hè? Met XYZ.

0: zal je wat informatie geven natuurlijk over het 0317 festival aankomende zaterdag. Dat begint om 12 uur. En ze hebben eigenlijk drie areas, drie terreinen. De Atlantis area, de Reef en de Bikini Bottom area. En de Bikini Bottom, daar zullen we maar beginnen, want daar is om 12 uur bijvoorbeeld een beauty corner. Kun je laten opmaken of een beetje laten sminken. En je kunt ook pimp up your cap, oftewel neem een pet mee. Dan kun je die helemaal oppimpen met allerlei sieraden, denk ik, of zo. Of graffiti erop spuiten. Heb je een mooie cap. Ons programma, Community, met internationale studenten, die doen een live podcast van het terrein van 0317 Festival. Het begint om 14:15 en had ook toen ze een uurtje live podcast maken. En dat doet ook de Wageningse Culture Collective. Waar het over gaat, ja, dat weten we niet. Daar moet je gewoon even bij zijn. Het is dus op de Bikini Bottom area. En maken dus ook de Wageningse Culture Collective maken dus ook een live podcast vanaf het terrein bij Argo. Want daar is een podium opgesteld. Daar zijn de areas. Ja, dan treden natuurlijk ook al altijd DJ's en business to back-to-back doordraaien die. Zoals Stepping Ground bijvoorbeeld ook op het Atlantis terrein. Kappen met back-to-back met Lansan. Mitra treedt op, Erenhem en ook DJ Poeta. Dat is trouwens ook de klimaatburgemeester. Ja, dat is wel leuk. Ik weet niet of je erbij moet zijn, maar...
1: Wie kan het nou niet, hè?
0: Ja,
2: wie kan het nou niet?
0: Ja, ik weet niet of hij het kan, maar goed. Ga maar kijken. Dan heb je ook nog weer live om 8 uur bijvoorbeeld in de avond. Bonsai, DJ Bonsai. Ik weet niet of hij een boompje neer gaat zetten, maar ja, hij gaat lekker zijn muziek draaien in ieder geval. En Prak met back-to-back met Lini. DJ Echt, die sluit de avond af om 10 uur op het Atlantis terrein.

0: gaan even verder op het terrein van Reef. Op het Reef area bij Argo Sites. Bij het 0317 festival, daar treedt op N-Risk om 12 uur. Dan is er om 1 uur een yoga session. Daar ben ik benieuwd naar.
1: Zo.
0: Wat zou het yoga session zijn, hè? Om 2 uur treedt Manu op. Dat is Calm Ambience muziek. De Grassroots Family Sets draait om, even kijken, om 4 uur. En Maria samen met back-to-back Skilia, die draait om 7 uur. Dan Soul dit jaar en back-to-back met N-Risk om 8 uur. En de avond wordt afgesloten met DJ Cuscini. Back-to-back met DJ Jean, of Jan is dat eigenlijk dan. Die sluit er om 10 uur af. Kortom, veel te doen aankomende zaterdag. Bij het Argo-terrein, bij de haven dus. Het 0317 Festival. Je moet wel tickets kopen, dus kijk even op de website 0317festival.nl.

even wat relaxte muziek van Revo en Last Nights in de Dance Tracks. Nog een kwartiertje eraan. Ja, en Kiki, die is ook in opkomst. Ook een tijd van techno. En had ook samen met bijvoorbeeld een Emily Lenz en Charlotte de Witt.

0: Ja, we moeten niet vergeten natuurlijk ook nog even wel wat te draaien van, hoe heet het? Van DJ Immortalize, hè, natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja.
0: Is het weer een actueel nieuw nummer? Dat je gemaakt hebt?
1: Ja.
0: Ja, kun je wel stellen.
1: Dat ja, dat is wel.
0: Een paar weken oud of zo.
1: Ja,
0: of,
1: ja, een week oud.
0: Weet je. Alright, alright. Nou ja, we gaan maar even nog Dax draaien. En we gaan eerst ook weer naar Anima luisteren. Anima met Pictures of You.

0: Maar wat ook wel heeft bestaan is de allernieuwste, of nou allernieuwste eigenlijk niet ook, van Daxon, muziek uit Engeland. En dat is Trance. Klinkt toch even vet, hè? Ja, trouwens, Daxon komt ook op de vierdaagse of zo feesten.
1: Ja, ik zag het staan.
0: Ja? Wanneer komt hij dan?
1: Oh, ja, daar weet ik niet precies uit.
0: Nee, dacht zondag was. Zondag de 15e juli, nog voordat de lopers gaan lopen. Dan hebben ze ook nog een groot transfeest bij de Brug in Nijmegen. Ja. Zo heet Daxon op. Dit is Elysium.

0: Nog eentje van
1: dat was Dexter met Elysium. En nogmaals, hij treedt 15 juli. In ieder geval de zondag voor dat de lopers gaan lopen, treedt hij op in Nijmegen. Samen met Emily Lenz, hoorde je wat zei jij?
0: Ja.
1: En Hartwell.
0: Ja.
1: Jeetje man, wat trekken een partij geld trekken ze eruit om die DJ's te komen. Hè?
0: Wat een line-up.
1: Ja,
0: zo.
1: Fantastische vette line-up. Hey, we hebben nog 5 minuten en dan gaan we nog weer de nieuwe track draaien van Immortalize. Hoe lang hebben we erover gedaan om te maken?
0: Ik?
1: Ja, ja, ja.
0: 3,5 maand.
1: 3,5 maand inderdaad. Nou, we gaan het eindresultaat horen. Around the World van To Elias?
0: Nee, gewoon van Immortalize.
1: Van DJ Immortalize.
0: Ja, ja.
1: Alright.

nieuwe muziek van DJ Immortalize. Around the World With You. Het is over de uitzending van Dance Tracks. Lekkere dancemuziek. Ik hoop dat je een beetje opgewarmd bent voor straks bij de club. Of bij de studentenvereniging. Dance Tracks wordt elke donderdag uitgezonden tussen 9 en 10 uur. En dan draaien we lekker de dance. EDM, trance, een beetje house. Kortom, allerlei genres van dancemuziek. Dus nog een prettige avond en tot volgende week.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
1: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
0: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Je luistert er nu lang naar de DJ-set van 16 oktober. De DJ Techno-set van Mr. Grey. Opgenomen met Campus TV op 16 oktober in de oude studio van RTV Rijnstreek. Na de klok van 11 uur hoor je de set van DJ Mark. Ook op diezelfde avond opgenomen met Campus TV. Hij brengt wat meer disco en Italo mixen. Ze zijn wat rustiger. Niet zo uptempo, 130, 140 beats per minute zoals deze. De techno mix van Mr. Grey. Past ook wel beter bij het uur natuurlijk, hè, van 11 uur tot 12 uur. Ik wens je veel plezier met het uitgaan en luister vooral naar DJ Mark, hè, de Italo mix.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben en medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale en volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

Martijn Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloop-evenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. En het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Oh, no.

meets Big Sky Country. Wish my tears were in your eyes.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.